Loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy, loy